0: Echt in de vloot. Fliegt halt op de zee. Niets ran das Lurt. Und onhast, zegt hij, daar hangt nog een Mannemast, wie moet omhollen. Daar fort om sie moeder. Du stichst mij nee in. Die wil ik holen, du blijfst mij alleen. Ik wil die moeder, die Forderung ohne. Und Momme, mijn jong. 3 jaar verschollen is Uwe nu. Mijn Uwe. Nu komt hij op brug. Die moeder om na. Hij wiest op dat wrak en vraagt, en zijn moeder. Nu springt hij in het boot, en met hem nog zeers. Hoge, harte, stolte Friesenblut. Nu zoezen de roeis. Boot boven, boot onnen, een hullendans. Nu moet het barsten. Nee, het bleef heen. Wo lang nog, wo lang. Met manshoge willen pietscht de zee de menschenfrettende Pferden daher. Ze schnuben en schum. De tosende zee hört zusammentwängt. Eén op de nek van de ander springt met stampende voeten. 3 weer zusammen, nu brandt de welt. Wat is dat? Een boot dat naar land hingeet. Zij zündert, zij komen. En oog en oor in duisteren loert. Stil, rept er niet een. Hij brult door de voest. Zegt moeder, zist Uwe.
1: Die Chronik Norderney, 1797 bis 1900. 1806. Der Badebetrieb kommt zum völligen Erliegen. Gegen Ende des Jahres hatte Kaiser Napoleon den britischen Inseln den Blockadezustand erklärt und den Handel und alle Korrespondenz mit England streng verboten. Der Befehl galt nach der Schlacht bei Jena am 14. Oktober 1806 auch für die Insel Norderney, die dem Königreich Holland einverleibt wurde.